0: program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Anke ga wo korokorsen a gaditwa de tsubu a la gaditwa de gesondheidte o ga korwate gaditwa a tsaka karachi yetebe na tsaka karakunwa tebe nasinala gesondheid skakelbord kona gaati dango a gaki ntseshika ngo ga tsai kuta ntashe na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maga'a. Nungi nasionale gesondheid skakelbord kona, departemente van gesondheid kona, di gaki tema te ga'a, lo ga'ai kona ta. Gaki jero jero ki, no ach, trappel nul, 29 trappel 9. Nga venu, wachapu ki, bori ya kakaro, nunomuro he, 06-00-123-456 Dako aki khatai ku ngigashin tasinako anakwa hecho kona chwa.

adiosi aninza suri nako ya kuta kungu nango anga kaite nge hadi tuwa atu nkwesa ECD suri kukungu tutano kai atingi u 12 rika ECD sendre mga usungaham ta anzi kaka kuzitini kungu nange kukwesa ECD suri hadi tuwa nge akungu tutani yako ansi u 12 rika tingi kai a ECD sendre mga usikim ta anzi boriku kuzitini zite kwe kirente kumta tim al di awars van kukwesa ECD school wordt hartelijk uitgenodigd na een vergadering morgen om 12 uur bij ECD Centrum bij te wonen. Zo al de ouders van Conquista ECD school is uitgenodigd om een vergadering morgen om 12 uur bij ECD Centrum te bijwonen. Nu toe bori ha hengo te aga kutating die krisa hien kwe na hien kwe ansi. O di 14 dengo radio wa te go event dengo ya kute ute kata tin kwenam. Nukwe nzite mo hinta ha kwa kwa kom. Volgende persona mot more om 10 irbe radio XKFM bij makar kom om een gebeurtenis te bijwon. Want die gebeurtenis sal om 10 ir begin. En die name is soos volg. Nukwe nzite mo hinta ha kwenam zo kwa kwa kom. Jim, Joseph Jim, Mkano Mkua, Trumende Makunde, Oda Tiswara, Runguro Kamati, Matumbo Dukua, Maria Kakuti, Kuyanda Katimo, Nkombe Kazumba, Kasivi Kuvia, Jose Zetembo, Louis Ndeya, Max Kazara, Julia Kabwata, Domingo Morongo, Musoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinta Katsimbeli, Dipao Lipao, James Kabwata, Mpongi Nduve, Kuthiwa, Kunonge, Kamutu Kashamuna, Mudi Sekerete Opa Kanseke, Kathiku Sikoko Mpango da Paisa Tangan Kwinangye Ake Krihano U Sikam Tin Irikams Gango Radio Kiyata Tinante Wisenau Anzaku Wante Kwenzi Hinta Inin Endi Kronkandem Sename is was volg Kwenzi Temo Ngutaha Kwena Zutwa Kwa Kom Opa Kakuya Meti Frau Kaluba Meti Frau Teresa Mungumbu, Opa Benjamin met die vrouw, Dofina Mankundu, Dofina Njeka, Makai Kasoka, Vasco Serneu, Maria Domingu, D.S. Revier met die vrouw, Paulina Lulua, Antonio Maseka met die vrouw, Anna Kavu, Afilunda Giles, Opa Manjolo Sefrou, Opa Kalumbu, Opa Nama Naka, Guta Dala, Ledia Simon, Treza Jonas, Opa Yumba Metifrou, Oma Sisida, Cassandra, Soziana, Ko Sarve. Ngota nkwenangye radio ake ketitan hiyako ansi u tin irika ngo hisna gukwiti radio sikim kwe kote katatina ana kwenzi ke krehan kwa maham kwenye nge ya boriko programe se kote mukanu ya msina kwata hango siya kukhiri ya go yen iriek amati kwa haka mskatoti siya kukhutam.

0: 그러니 나 끝만이 그래.
1: 107.9 FMK Paulus Mapondo Tsanete Tiyamako Akati Sam Kombitam Nukeska Kame 12 ek amako Akan 40 manitezi Yenge Krakwanik Eisi Kati Mukanao 12 manitezi Eya Kwaham Vati San Mutweta Mierdi Programme Ngozi Yako Kheri Sahinye Yen Irek Amatekwan Boriko Programme Boriko Kuzi Radio Si Anzasuri Natati Nzi Timu Programme Kititia Anka Kwatem Boriko programme ngese kuyams na kwata hanu tsang kara katsam programme hangye tsana kakom sa yavate venu bori tinha kaha anka sa yavate kuri bori mbamba bori ngwe programme kuro kwese kuyams na kwata hangu siya kwa khiri sahiem yen ire amate kwa ha atsam skatur siya kwa khuta nubori ya ha sasa anza kwa tingu mbunga na anka tingu ta im Sasa natemo anka de kwa hango bori social media zikiti atkara kukumwa tizitse kube bori anka itihem kwenna siri kia vako na 307 takarandia vini tuwa siri kia vako nkwenna usiri zitemo kansalire te antasino ku platform ziki ngo wira kasare khastire rana kwa hikuwa nazikam na bori ziyoka tse kube no sasa kwenna kana anku ziyatemo suri karahivem Na kuna hiki kwena anka iti hiyako Ngui bori zi tse bori vezikam Hiyako temu a orona kuti Na kuna hiki nkie hakuma kwesa yava Tingie sere anikutanu Hiyako kehekam sasa kwena ndia itatemu ukaiku Kana ukaiku kakanao tinsiki Miyate hadarata ti kuwa tuwe www.sasa.gov.za Venu, telefon numero toll free kwa ngo khabila utati hen, 0816-18 yavo. Hiyanko khadi kuya khaka, kwa usin mwitse ve bori ziki, na kukehe kam sasa aninza koma ko an tse huiti hen. Ta anzi bori kwa huzitinzi, program ki teke kerente kwa mtati kwa ne program nge bori kwa se kwa yamsi na kwata ha. Nuk aisika 10 minitezi ea kwa ngosi ya kwa khiri sahinye yan iriak amate kwa kham akam zika todisi ya kwa khotam.
2: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

Ons kan met 12 uit Amako 57 minuut is hier in Gekarakwan. Ik ACK 3 gaan minuut is hier in Kwaham. En program en goos hier kogeriza wat is aan moet weten met de in Irek Amati Kwaham. Nu temo kan program zo geroek het hier in Kwaham. En ten Irek Kwaham skatoos het hier met de program ki donerdag en ik het hier met de tia daarnaak uit en to uitkies kuzet tot gara hanzi aan koonsa tsekam. Dot when Karaha Eya Hoti Christina Soti, take I've that it comes Kahavanaha, take I quagum.

Papa Yumba met zijn vrouw, oma Cecida Cassandra, Soziana Consarve. Dus die mensen wat uitgenodigd is om morgenochtend een event van SABC om 10 uur te bijwonen bij XKFM. Dat is die XKFM 107.9 keer. De komt dat in die gaat de komt het programma he, voor ik ook kak ooit dat in jam sena wat want is kiet en die actie aan kunna u 10 uur extra FM siki ya Congo SABC event de ota team da khuno nki kuya tinga ngengo kungoti he konkwesa ECD ki atsadi kwa kungo kutatsa anu u 12 irisika ECD sende ki si tati kae tinga ko kae ti kae te senagwe e si oi kutiko skome de kuti aki kui senagota. Al de ouders van Conquesta ECD wordt hartelijk uitgenooid na een vergadering wat op vrijdag om 12 uur gaan plaatsvinden bij ECD Center. De AGXK FM 107 en 9 keer programma. De Boriko Godzi, kwam ooit dat je hem zijn gehoord toen hij nu Borizi Azi ja ooit had de Aga Kwan. Kijk, ik kunt hem gaan. Kom dat je ze, Adi, aan een komen, krach het amatea. Ja, oroqua qua EGT. Kloa zou kai. De moeder, ik kreeg het, ik kwam dat ik hier kwam. Karaka hoe zak grave, dat je krach het zakje in het koeplan is, dat matza aan zou weet. Eh, matzaku, serum zaon, zahasi matzaku, hasi zazau kaha. Achos de moe, eji, hasi, tamaha. Konea kracha, amber hot dan ho. Samut tutu sa, plan ya kuma kitu chukago sa tsehe gunta chuchuka takara khate ya kho kwa siwe ya ono na khono te kuma tinga buri he saturday sika sa he kya unko kwa mana kha toti si sonda kha ka khere kara zao sa sa si he te sena go kha nu a ani tama kha uruna go ibe kha sa ji sa mo ikutiko kwere tatinga wana saa ena kia wako te kutza wako khaa na jikuji program te o ubori ku khoji komo tati he nga ya mse na kwa tat is nza tunwa tenu aji ingo te komo tati nzi e komo te totsi kheri ya go program me kha kheri katati nkame siyewe iri ek amati kwa khaa.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Hierdie liedjie sê vir jou presies wat jy moet doen op hierdie Saterdag aand. Ja, het gaan vir hierdie rugby nog steeds gee. Maar shake, shake, shake. Shake your booty, sing Casey and the Sunshine Band. Dis kapiteit, saam met my soep, Paulus Labbert. Welkom, die dansvloer is oop. Daar is een Duits West wals, ons jive with the stars bykie later. Lockdown blues talk en ons gaan definitief een draai maak in Noble Street Rock.

Rudy Dama's dance band met Noble Street Rock, Jive with the Stars deur die 5 Stars dance band en ook Claudia deur die Progressive dance band. Hier is Pussycat nou met My Broken Souvenir. Sing so!

0: Die treffer van hulle My Broken Souvenir. As ons terugkom met ek die Duitswes wals wat nog wag, ons bly sommer so by die Afrikaans met my nooies in die narkie en kan een man, en dan kyk ons wat die rest van die avond vir ons oplever. Dis kapiteit saam met my soepeiler Slabbert, ons hoor eens wat gebeur met die rugby, moet nie weggaan nie, ons is nou weer terug.
1: Kapiteit met RSG, dis die een.
2: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat hou nou nie die enige stewels al vir jou gegeet nie.
3: Die stewel, die ene het sy handtekening op en die ander ene, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote. Gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
1: Interessante beroepe. Fascinerende stokperkies, inspirerende mense, almal en nog wat, donderdag om 20 voor 5. Kapiteit met RSG.
4: Duitswes is lekker, Duitswes is goed.

My nooi is in 'n narkie, sing Jan de Wet hier op RSG, ons kap het uit. Jy doen het saam met my, Sue Pyler Slabbert, en voor het ons een Duits Wes wals gehad, niemand anders as Randall Wickham. Kom ons bly sommer so by die Afrikaanse muziek net vir nou, Roan, de Toei, kan 'n man.